0: Dominic en Olimpang Gererit. Dominic.
1: Hallo, welkom.
0: Garibu sana.
1: Amuna Lomba Studio.
0: Bye-bye Studio.
1: Dominic en Gererit, nou, maar toen ben ik aan de Olimpang Gererit, dat is niet welkom. Toen is dat je net te gaan kijken.
0: Kongoi bising, Kongoi bising, nota go Dominic.